0: niet dat je liegt van Paul de Leeuw. Ja, de strijd tussen de moeilijk zonder al die met.
1: You just heard You Are Here With Me Part 1 by Davide Dodoni. To find out more about Davide's work, visit www.davidedodoni.name.